0: Hasan Ivan Drosik, die zijn meteen ziek van hem.
1: Tokyo, Dynasty 1083.